Ek sê Hilda Friesen, en die brood van ons leven van deel is uit apostelgeschicht 16:10, wat dat zegt, als hij, Paulus, de Sivision nu gezien had, versag wie voest naar Macedonien te komen, wils wie nemen aan dat de haar ons doorhaan geroopt had, dat evangelium te predigen. En de nächste deel wil wie een wichtige tijd in Paulus zijn leven betrachten. Dort wird die tijd wo hij anfangt Europa dat evangelium te brengen. Bad nu toe, wir zien Arbeit bloß in Asien gewast. Zien plon wir, met zien Dienst in Asien wiedergoen, aber der Heilige Geist leitet nicht toe. Eine Nacht hat hij eine Vision. En diese Vision stund ein Mann von Macedonien feram in Prachad. Kom Eva nach Macedonien en help ons. No diese Vision sein, mögen Paulus en zine Metarbeiter fußreit zum nach Macedonien reisen. Sei wir in Eva zeigt, dat de haar aan de hand geroept had. Hast du mal even nooit gedacht wat de onderscheid tussen weltmenschen en God zijn kinder is? God zijn kinder staan op een vaste grond waarvan de weltmenschen niets kennen. Ze kennen zo weinig daarvan dat wanneer Gods kind van een overzeiging redt, geloven ze bloos dat ze een droom gehad hebben of dat ze wat uitgedacht hebben. Wanneer wer zegt, ik weet dat mijn zinden verjeefd zijn, zijn de weltmenschen, dat's niet mogelijk, dat irgendwer zond weiten kan. Wanneer wer zegt, ik weet dat ik door zie wie de haar mij hebben wil, zegt de welt, dat zijn bloos laat gewierd. Nee, dat zijn niet bloos laat gewierd. God zijn kinder hebben een gewissheid. Paulus en zijn metarbeiter zijn een klaret bijspeld daarvan. Hij wird ganz überzeugt, dat hij beroepen wird, dat evangelium te predigen. Hij wist, dat hij nicht in Asien blijven soll, aber hij wist nicht, wo hij aangonen soll. En dan geeft de haar am diese Vision, en dan wir am de Weg ganz klar. Hij musste eine Zeit lang lernen, wat hij diese Überzeugung kreeg. Nu wist hij, wo wen hij nicht in Asien blijven soll. Zijn Raubleidam no Macedonien. Als hij zijn metarbeiter van deze vision vertaald, stemden ze alle dat het van haar weer. De vader zegt, dan verzocht wie voest naar Macedonien te komen, wils wie nemen aan dat de haar ons doorhaan geroept had dat evangelium te predigen. Zo'n kracht, zo'n toevertrouwen en gewissheid wordt een haft van een weet dat het de haar is die einem geroept heeft zijn arbeid te doen. Abraham had zo'n gewissheid als hij Ur verleidt. Eindelijk, wo zij zijn aangeheerde arm verzochten anders te bereden, hij wist dat de haar am leiden deed. Elia had ook zo'n gewissheid als hij naar den kennig Ahab ging, en daar naar den Riefer Krit en van door naar Zarpat. Nuscht jeft ons jrater vrede en gewissheid als wann wie weiten dat wie kraak door zijn wo God ons hebben wil. De weg, den ik dan go, is God zijn weg. Hast du zo'n gewissheid? Weetst du ganz genau dat deine zinden verjeefd zijn en dat du kraak door bist wo God die hebben wil? Wanneer de Bibel ons dat zo klar leren dat lot keinem die zijn dat du dat niet weten kost. Wie kennen ons ganz sicher zijn dat onze zinden verjeefd zijn en dat wie door zijn wo God ons hebben wil?

0: Om omfang ser rektor Joyce vårt nok rede von hvor vi kjenner kjenner flyktegjever. Sei vortet nu donet.
1: Hello. Vel vi må være rede, eva vårt vi anse kjenner jeve kjenner? Kost du dit ut nok på sanne von hvor vi det fei må rede deide? Na gode mutter, jeft en kjent vartle en flykte. Ek veit einmal, aus en graute wind an de stad traf. De wuchte wie seier stork, en ek had angst. Ein grauter schmacker baum fahr ans huis voll an. En no hier aus ek, mo no sein jink, dann sag ek, dort de korte wartle hod. Chein wunder, dort de am fall. Ne gaude mutter jef tschinge wartle, van leif, sicherheit, in glaube on Gott, en een vrouwe thuis met lijf en respect. We hebben alle storms en ons leven erleef, niet zo? Krankheid, eilig oder dood. Wanneer deze storms komen wat Emma dat zijn wordt, zo'n tjinge die door wartelen hebben met een stortje karakter en een geloof aan God, die worden stonden blijven. De worden niet zo handvolle als een boom met een korte wartel. Met Gods in je nood worden de kennen bestonden blijven en de storms van je leven. En zoals we weten, we kennen onze tjinge wartelen geven met ons voorbeeld. Tjinge leren

Hier is nog een gedicht, wat Carol ons verlezen wordt, en dat heet Mijn kind, wat kan ik die geven? Ik geloof die worst uit te leggen.

Ans gebeurde as dat jy mocht een rikkelijke zeeënd worden, dat uit dat jy dat dissen program haken doen, en dat jy mocht een mout en kraal vinden, en iedere dag wil jy een pen trafen doen.